Erbij van echt poepoe, van geen poepoe, van nee poepoe, gestup. Erbij van echt hetter, van geen hetter, van nee hetter, gestup. Maar er was een goede baas, nagyon züle. De mégis röhögni kell, nagyon züle. Erbij van echt poepoe, van geen poepoe, van nee poepoe.

0: Hier herreizend Nederland met onze eerste dagelijkse uitzending over de korte golfzender PCJ op 19,71 meter. Speciaal bestemd voor alle land- en rijksgenoten buiten het vaderland. Goedemiddag Nederlanders, waar ook ter wereld.
1: De vollautomatische BBC Sigma Elektrokühlschrank schützt Lebens- und Genussmittel vor dem Verderb bei sparsamstem Stromverbrauch. Der BBC Sigma Kühlschrank ist im Heim wie in gewerblichen Betrieben ein zuverlässiger Helfer.